Van verrassing nog een troefkaart in die hand, dan skop die brandebeine in. En na die veer in die tijd verdwijn, pleister al die gaten, toen stok alleen zijn pijn. Yeah, met mijn brandebein, ik kan ik geen water. Yeah, met mijn brandebein, ik kan ik geen water. Krijg mijn hart nooit koud in, voort mijn uren nooit later. Ik krijg mijn hart nooit koud, nee.